deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Dit is Radio 1224. Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog, maar er kan in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Het waait bijna niet, maar aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige westelijke wind die krachtig kan zijn aan de zuidwestkust. De ochtend begint met een mix van wolken en zon met de meeste bewolking in het oosten. De zwakke tot matige wind draait naar het noordwesten. 'S Middags krijgen we volop zon met wat bewolking tussendoor. Wel blijft het overal droog bij zo'n 21 graden vlak aan zee tot 27 in het oosten van het land. En waait er morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en is het nog lang zonnig. Namorgen krijgen we normale temperaturen voor de tijd van het jaar met regelmatig zon en ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De bewolking trekt langzaam weg en in het oosten kan nog een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de zon breekt al snel door. Rond een uur of 11 is het overal al 21 tot 25 graden. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

tijd Piraten-Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik niet.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag droog en vrij zonnig. Landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

De werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

0: is het net of dat ik haar eigen stem hoor. En dan hoor ik haar zeggen...
1: Lieve piratenma, ik ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat

0: www.volle-hoven-2-wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: 104. Weerbericht.
1: De zon schijnt volop met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd piek!

0: Steen uit je radio.
1: Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij die toch voor een

0: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van de Bison uit Veenendaal op Radio 12-2, 4 op de Middengolf.
1: Het zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 12-2-4. Altijd piraten.

Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van de Bison uit Veenendaal op Radio 12-2, 4 op de Middengolf.

Luisteraars en amateurs, bijzonder goedemiddag hier op 12.24 is dit Sander Bison. We hoorden net de oude hanen met schudden met de rat. Goedemiddag, de Radio Boekenier. Stef, ja, wie had dat nou verwacht, hè? Ja, ik was hier een beetje aan het rommelen met wat dingetjes. Ook Robert-Jan, goedemiddag. Ja, het is gelukt, hè? Ook goedemiddag, Heina Ton vanuit Kesteren via de Middengolf. Een hele bijzonder goedemiddag. Plaatjes gaan ook die kant uit, Heina Ton. Zeven uurtje plantjes hier op de 12.24. Dit is Sander Bison, Rinus en een goedemiddag.

We zijn het Joge, Koos Alberts. Goedemiddag ook Ali en Henk. Plaatjes gaan ook die kant uit. Een bijzonder goede middag. Dus even kijken, ga ik nog... Nou, dan reageer ik zo even op TC, hè? Want we hebben hier een bison en we hebben een kleine bison. Misschien een beetje verwarrend, maar goed, dat maakt allemaal niks uit. Dit is Rinus en de andere is Berend. Hè? Voor jullie gaan de plaat draaien van de Viljando's. En vliegen wil ik als de meeuwen.

Eddie Smets en Mike Vincent en Jij Wil Vrij Zijn. Ook TC vanuit Arnhem, een bijzonder goeiemiddagje. Vroeger een plaatje aan van de Moonlights, ik heb net gedraaid. En ik hoop dat hij in de smaak viel aan die kant. Dit zijn de broeders in de dierentuin.

Art Ergens en geen zee te hoog. Nou, verder met de plaat van Wiscafé. En hij is al begonnen. Als het goed is, wou ik zeggen. Maar goed. Ik hoor heel andere muziek even via mijn koptelefoon. Maar dat is er denk ik aan de hand. Ik zie het al. Er draait een cd-speler mee. En dat knopje had ik te pakken. Je komt Wiscafé, het huisje bij de brug. Ook de eenapper van net een bijzonder goede middag, hè? Staat verder geen naam bij, maar de schijfjes gaan ook die kant uit. Wiscafé.

Wijnen niet, kleine Eva, de Flippers. Ook goedemiddag, Ina. Ook even bedankt voor jouw appje vanaf die kant. Graag een plaat voor Marcel, Janneke, voor jou. Nou, in ieder geval bedankt. En voor Wout en Ada, voor Peter en Judith. En doe maar een mooi plaatje. De klokkenstoelers, rond en rond. En bedankt voor je appje vanaf die kant, hè.

Avanti en Alexandra. Bijzonder goede middag hier langs het naar Zender Bison hier op 12.24. En we hopen dat plaatjes een beetje in de smaak mogen vallen. Je kunt altijd een appje sturen 06 28 535 535. En dan komt ook alles hier in de studio binnen. Gaan verder met de volgende plaat, de Rhapsodies. En wij zijn voor elkander.

dat waren de ontevreden luisteraars met het plaatje Hilversum 3. Volgende plaat wil ik even speciaal richting Stef. De boeken die draaien daar in het midden van het land, zou ik zo graag zeggen, maar daar boven Zwolle. Speciaal even voor jou, hè. De piraten, chef van die

0: www.radio1224.nl.
1: Ben jij ook helemaal gek van piratenmuziek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
2: Baby.
1: Dit is Radio Bizon.

Het bekentje van Jenny. Al mijn dromen werden werkelijkheid. En dat was maar een spel. De Simstreams en de Legionair. Bijzonder goedemiddag, de Sander Bison.

Het Edelweiss Dio en blonde Anne-Marie. Bijzonder goedemiddag, het is nog steeds aan de Bison hier op 12.24. En we hopen dat de plaatjes nog steeds een beetje in de smaak mogen vallen. En dat jullie een beetje van de stoel afkomen, hè? Ik weet niet hoe het is natuurlijk. Het is hier en daar nog best wel een beetje warm. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit, hè? Met zulke schijfjes. Kom eens even aan in een rustig tempo en een goede middag.

Even speciaal dus even voor de directeur uit Lunteren. Die zal wel stiekem mee zitten te luisteren. Maakt ook helemaal niks uit, Teun. En plantjes kon ook even die kant uit, hè. Even richting Amsterdam. Een heel bijzonder mooi oud plantje van de Duur Onbekend. Alles in het leven duurt maar even. En ik hoop dat hij daar even in de smaak mag vallen. Ali en Henke.

0: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Hey, jij daar.
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
0: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
0: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100. Top 100.

Joe Harris en waar de zon en de zee elkaar kussen. Bijzonder goedemiddag, dit is nog steeds Zender Bison op 12.24. Iedereen een bijzonder goedemiddag, ga je meeluistert. En net staat afgestemd natuurlijk. Ik maak het hier ook niet meer te lang meer, want we moeten hier ook nog een beetje wat ander werk gaan doen. We verder met Bert Jansen en Menassie Bal.

beste luistervriendinnen en vrienden natuurlijk van 12 T4. Iedereen bedankt. Hopen dat de plaatjes in de smaak zijn gevallen. Iedereen bedankt voor de appjes, voor het telefoneren en natuurlijk de sms. De groetjes hier vanaf Veenendaal en graag tot een volgende keer. Was Rinus, de zender Bison. Een fijne middag verder, fijne avond en veel luisterplezier bij onze andere discjockeys natuurlijk. Als het goed is, vanavond DJ Bets om 8 uur. De groetjes, bye bye, zwaai zwaai en mooi dag hoor.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een

0: raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
2: Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
2: De zender met karakter.
3: Karakter.
2: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
2: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is nog lang helder en overal droog. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Vannacht blijft het droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 2.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten. 1224. Op elke radio.

piratenhits per vierkante kilohertz. Radio1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is nog lang helder en overal droog. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Vannacht blijft het droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: party everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world.

0: Volle Hoven 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner.

0: meer ken.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
1: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.
1: En dan jetzt, lieve Leute, een schönes Plattje, angeschrägt van der Elbengeschwister. Ein Liedchen von der Güss Elberts aus Holland und genießen Sie ruhig

0: 24 weerbericht.
1: Vannacht blijft het droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat een matige oostelijke wind. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten en er waait in de middag een zwakke tot matige westenwind. In de avond blijft het overal droog. Daarna houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.